0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: afraid, he's just a magic frame.
1: Radio Memory.
2: Het weerbericht voor vandaag. Buiten is het koud en kil, maar binnen is het tropisch warm. Daar is het feest.

0: zien we morgen dan wel weer.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm.

0: ingezet tot zelfs een politiehelikopter toe. Bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven.

0: mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
4: Radio Memory,

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten.

0: opklaringen bij 26 graden. En ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaapverdi met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met op.

0: mensen, mogen wij even uw aandacht. Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory.

trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 90.

You Smile At Me van de Dinky Toys uit ons centraal jaartal 1994. Wat is er mooier als er iemand naar je lacht? Dan wordt de wereld opeens veel mooier. Welkom in drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Met nu deze Sir Elton

0: De zus van, jawel, Eagle Eye Cherry uiteraard. Maar zij heeft wel, denk ik, iets meer succes gehad in de internationale popmuziek. Je hoorde nog even ze samen Nana Cherry en Usain Do 7 Seconds. Dat is helemaal niet lang eigenlijk. Centraal jaartal 1994. Heel wat jaren alweer achter ons. Tales for Fears ook nog daarvoor met Sowing the Seeds of Love. Zouden ze echt wel moeten gaan doen. Hier en daar zo van die zaadjes gaan planten van alleen maar liefde. Want dat is wel hetgeen wat de wereld op dit moment allemaal nodig heeft. Maar ja, laat ons niet te pessimistisch worden natuurlijk. Zo dadelijk bij je terug met onder meer de Tramps en Depeche Mode. En nog eentje van de Pretenders uit ons centraal jaartal 1994.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.
4: More hits. Back.

Chrissy Hynde en de Pretenders met dit prachtig nummer. I'll Stand By You. Ze schreef het samen met Tom Kelly en Billy Steinberg. En ze gaf ooit toe dat ze zich enigszins walgelijk voelde na het schrijven van het nummer. En ja, toen ze dat nummer maakte, dacht ze, bah, dit is waardeloos. Maar ze speelden het voor twee dames die niet in de muziekindustrie zaten. En ze waren allebei in tranen. Dus zei ze, oké, breng dit maar uit.

0: Ja, ze hebben eigenlijk maar één grote hit gemaakt. En dat was een zomerse klank tot en met Reggae to Sunshine met Jumbo Jumbo. Uit ons centraal jaar van 1994. En daarvoor ook nog Joe and Armour Trading met Drop the Pilot. En I Can Make You Feel Good van Shalimar. En ik hoop maar dat ik jullie af en toe een goed gevoel kan geven met de platen die we hier draaien in deze drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Het kan misschien ook nog zijn dat je straks nog hele leuke gedachten gaat krijgen bij de Commodores, de Cranberries of Evelyn King Champagne. Dat voor zo dadelijk.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: No, nobody plays a better variety of music.

0: Cranberries, de emotionele meisjesachtige sound, was eigenlijk een enorme verandering voor de band, maar een groot succes. Het nummer werd veel gedraaid op radiostations, waar dan ook ter wereld, die op zoek waren naar een alternatief voor de toen populaire rap of grunge. En op MTV, toen het nog een echte muziekzender was, zag je de clip geregeld voorbij komen. De Cranberries groeiden uit tot een van de best verkopende bands trouwens van de mid-jaren 90. Linger was de laatste hit uit ons centraal jaartal 1994. Wat me naadloos brengt tot dit.
1: Bastaard van de week.
0: Voor die bastaard van deze week gaan we terug naar 2015. Met Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. Wat mij betreft, wat je ook nog doet, doe het goed. Maar denk eraan, doe het veilig. En graag tot een volgende drie decennia popmuziek.

0: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cap Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

0: Luc van Meeuwen met Samen kunnen wij de wereld aan. En hij komt er nog eens aan, maar dat is helemaal de bedoeling niet.
1: Ik loop over...
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek hoor je hier.
0: En ik heb iemand recht over mij. Goedemorgen.
5: Ja, het was een tijdje geleden en we zitten nog weer samen hier bij Radio Memory voor u graag bijdragen.
6: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
7: Kleine vogel, ga maar zweven.
6: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
8: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
9: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardag...

0: En dat was natuurlijk Rudolf Stevens met Ik hou van het leven. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindyke.
0: Ah, dag Rozeke.
1: Alles goed?
0: Ja. Als we kunnen radio maken altijd, hè.
1: Ja. Ik zei van de morgen, dat is daar nu niemand. En ik had dan op de camera gekeken, maar daar zag ik ook niks. En ik zei, ai.
0: Nee, ik heb mij overslapen.
1: Oh. Ja, dat kan voorvallen. Ja, maar je zit er, hè.
0: Het is dat.
1: Dat is, ja. Allee, ik ga beginnen met mijn verzoekje, hè.
0: Ja.
1: Voor mijn vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en die vrouwtje Anjakke, voor Fransken en Vrouwke, voor Anneke, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en voor u, Sindieke.
0: Dank u wel.
1: Voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen en Erik de Valk en Peggy. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers en voor medewerkers van Radio Memory en voor Stonzi.
0: Amai, dat is een hele boterham, hè?
1: Ja, maar ik moet dat schrijven, want het is allemaal daarheen. Omdat er al veel bijgekomen zijn.
0: Ah ja.
1: Ja. En je moet kunnen gaan schrijven.
0: Maar het is wel...
1: En wat plaatje gaat er draaien, de syndieke?
0: Ah, wel, welke wilde eigenlijk?
1: Ja, anders moet je eentje draaien van Jeremie, hè.
0: Ah ja.
1: Ik had eentje gevraagd van Rudolf Stevens, maar ze hebben ze daar juist gedraaid, hè.
0: Ah ja.
1: En wel, pak eentje van Jeremie.
0: Soufflé sur la colline?
1: Ja, dat is goed.
0: Ah, maar dan ga ik die straks gereed zetten en zo komt er dan meteen.
1: Dank u wel. Nog een goede zaterdag.
0: Dag Rozeke.
1: Dag Cindyke, dag Sonzi.
0: Voilà. We hebben blijkbaar nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Cindy.
0: Ah, dag Geert.
2: Goedemorgen.
0: En, ça va?
2: Ja, ça va, want Viviane is vandaag vertrokken naar de Ardennen.
0: Dus je zit thuis alleen?
2: Ja, dan ben ik alleen, ja. Maar het is maar voor een weekje, dus...
0: En,
2: een week gaat rap, hè.
0: Ja. En wat doe je dan allemaal?
2: Wat bedoel je?
0: Zeg, wat doe je dan allemaal als je alleen bent?
2: Dan luister ik naar Radio Memory.
0: Amal, dat is een goed gedacht.
2: Dan kijk ik naar de voetbal. Dan leg ik ook heel veel muziek op. Veel Vlaamse en Engelstalige natuurlijk. En veel luisteren naar Radio Memory als er live uitzendingen zijn.
0: Oké. En welk plaatje zou je willen?
2: Eentje van John Lennon en Imagine.
0: Ah, maar die staat klaar.
3: Goedemorgen.
2: Ik wil ook de groetjes doen aan Vivian. Ja. Dat ze een goede vakantie heeft. Mm-hmm. Ook aan jullie natuurlijk.
3: Ja.
2: Ik heb Rozeke al gehoord. En ik wil ook de groetjes doen aan Hilde en aan Yves en Kelly en Marianne.
0: Ja.
2: Ook aan DJ Stonzi natuurlijk.
3: Dank u wel.
2: Dan ook aan Tony en Nancy.
3: Mm-hmm.
2: Aan Jeremy, aan Danny de Groot. Aan alle medewerkers van Radio Memory, want zijn er echt veel. En alle luisteraars die nu aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
0: Ah, dat is een heel mooi gedachte.
2: Ja.
3: Bedankt voor het bellen, Geert. Of heb je er nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, en ook aan alle supporters van de Rode Duiven.
3: Ah, dat is goed. De positieve vibe.
2: Dinsdag, maandagnacht op dinsdag is tegen Amerika. En ik denk wel dat we gaan winnen.
0: Dat denk ik ook wel. Oké, bedankt voor het bellen.
2: Okay.
3: Ja, en dag Geert.
0: Volgende keer. Hè.
2: Dag, salutjes. En nog een goed weekend.
3: Ja, doe het zo.

0: Een heel mooie gedachte, namelijk imagine dat de wereld eigenlijk een beetje beter zou en meer, meer vrede zou zijn en zo.
1: Wij hebben ondertussen nog een verzoekje binnen van ons Molly uit Aarschot. Dat is voor jou, Cindy, voor mij, voor Jos en Nancy. Jacqueline, Frida en Johan en zus Marijke en het ganse Radio Memory Team. Mocht er eentje van Stephen McQueen zijn?
0: Nee. Ja, oké.
1: Okay. Ja, oké, okay, maar doe maar. Draai eens maar die andere plaat. Ja, dat was die van Rooske nog zeker, hè, die we klaarzetten.
0: Stephen McQueen met Angelique.

0: En dat Angelique was natuurlijk van... Angelique van de Stephen McQueen. En de volgende plaat...
1: had een plaat aangevraagd door Roseke nog, die we live op de lijn hadden. Dat is er eentje van Jeremy.
0: Met Soufflé sur la colline. Soufflé sur la colline.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Paul Montelli, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek
3: hoor je hier.

0: Brokkel Harum, maar het was wel de instrumentale en niet natuurlijk de gewone versie. En we gaan verder met muziek.
1: Ja, we hebben een plaat klaarstaan, die ga ik u laten aankondigen, Cindy. Maar we gaan ook nog even vermelden ons telefoonnummer om te bellen voor jouw groeten en verzoeken. 02-66-99-660. Dat is 02-66-99-660.
0: En inderdaad, dat is zo.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Cindy De Koman.

0: federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cape Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: Radio Memory.
2: Cindy de Koeman.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes.

0: En dat was natuurlijk de hitschijf van Yves Segers en Immer Hansi. En we hebben een grote meneer eigenlijk klaarstaan.
1: Ja, en dat is een van mijn grote favorieten. Ik ken hem trouwens een beetje persoonlijk. Dat is niemand minder dan Guido Belcanto. Trouwens, welkom in het tweede deel van U vraagt, wij draaien met ons Cindy.
0: En zoals Tonzi.
1: Ja.

0: Op het zeildoek van de botsauto was een van zijn eerste grote hits van Guido Belcanto. U kan nog bellen voor groeten en verzoeken. Dat is 02-66-99-660.
1: Amai. En zo van buiten?
0: Nee, jij ligt hier voor mij. Het is een gemakkelijke.
1: Ik dacht dat al. Oké, en ik heb nog muziek klaargezet. Patrick Bruel met Cassé la Voix.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: En de man bevindt zich eigenlijk in ja, toch een beetje in moeilijkheden. Patrick Bruel met Cassie Lavoie, want jij wordt aangeklaagd. Ja, door vrouwen die zeggen dat hij hen lastig valt.
1: Ai, dat is ja, minder natuurlijk.
0: Heeft ondertussen, ja, hij heeft al in de gevangenis gezeten en zo. Ondertussen. We hebben ondertussen ook wel iemand aan de lijn die niet in de gevangenis zit.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hallo, dag Frans.
2: Ja, hallo. Dat is niet helemaal.
0: Ah, voilà.
2: Nee, ik zit niet in de gevangenis, ik ben thuis.
1: Ja.
2: Ik ga de groetjes doen.
0: Mm-hmm.
2: Aan jullie beiden.
0: Dank u wel.
1: Dank u wel.
2: Aan Hilke en de Lief, aan Marianneke, aan mijn broer Jos en Marleen, aan mijn andere broer Dolf en Anja en aan Anneke, aan Wendy, aan Katrien en haar man, aan Jan de radioman, aan Rauske, aan Vivian en Geert, aan Jeremy, aan Danny de Grote. Ik zou zeggen, alle luisteraars en medewerkers van de radio, ik zal hem mogen hadden.
0: Ja, want het zijn er wel een pakken.
2: Ja, ja, ik kan de les niet opschrijven, dat is wel te moeilijk. dan heb ik een mooie plaats van Boer Prins, het gebouw dat u nog aangevraagd is.
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan die klaarzetten, of ze staat al klaar, denk ik.
0: Je weet van wie ik die plaat ooit leerde kennen, hè? Door wie die plaat leerde kennen.
2: Ja, dat is goed.
0: Je hebt ze mij ooit doorgestuurd, trouwens. Op mijn gsm.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké.
2: Okay. Ik wou je morgen terug eens inleggen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Oké, okay, dan. Tot morgen.
1: Bedankt
2: morgen.
1: Voor te bellen, hè, Frans Schuurt.
2: Ja, graag gedaan. Tot hoi.
0: Salut.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Prettig weekend.

0: Ongekend van hem, maar toch een mooi nummertje vind ik persoonlijk. Een vrouw zoals jij van Wiltura.
1: Ja.
0: En we hebben ondertussen ook iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Cindy en goedemorgen Stonzi.
0: Dag Rudolf.
2: Hallo maatje. Tof nummer van Wiltura.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Een vrouw zoals jij. En onze Stonzi kent, dan is ze goed. Jonge toch.
0: Ja, maar dat is meer uit de LP-werk, denk ik aan alles. En die ken ik niet zo goed.
2: Nee, dat is een originele single geweest.
0: Ja, toch wel?
2: Ja. Pas op, gezet. Stonzi, je zet aan een echte Tura van fan bij zich, hè.
0: Ja, dat is wel een feit. Van. U ja, weet daar veel van, hè.
1: Ja.
2: Allee, toch. Niet alles, en niet alles. Hè.
1: Ja, toch wel veel. Ja.
2: Veel wel, maar niet alles, hè. Maar dat is niet erg. Maar ik vond het toch leuk om dat nummer nooit te horen. Dus wie dat gekozen heeft, goede keuze gemaakt.
0: Stondie. Ik had toch gezegd eigenlijk.
1: Ik had Wiltura. Nee, hij vroeg Wiltura mijn nummer. Ah ja, mijn winterroosje. En ik vond het niet direct. En ik zeg, we moeten een ander nemen. En dan had je iets anders nog gezegd.
2: Ja,
0: maar ik kan het me eigenlijk dus al niet meer herinneren.
1: Uiteindelijk hebben we maar geselecteerd.
2: Cindy, ik zal als een goede tip geven vanmorgen in uw programma. Een nummer dat van Wiltura niet zo bekend is, maar echt, dat gaat de Stonzi ook prachtig vinden. Een pareltje vanuit 81. En dat is een beetje kleinkunstig, maar wel zeer mooi. Geen mens op straat.
0: Die heb ik wel, die ken ik wel.
2: Ja, een heel... Dat is echt een albumnummer uit het Tura-album 81. En dat is nooit een single geweest. Maar ik vind dat een geweldig mooi nummer van Wiltura.
1: Ik ken dat niet.
0: Ik wel.
1: Dus nou, je weet waar dat je naar moet sturen dan, hè?
2: Ah, wel, dat is goed. Ah, wel, ik zal het even in het mapje zetten. Is het goed?
1: Oké, merci.
2: Dan kun je dat morgen draaien. Wel, terwijl ik hier gezellig buiten zit in het zonnetje om een beetje bij te bruinen, breng ik groetjes aan jullie twee over.
0: Merci. Dank u wel.
2: En ik zeg tegen onze Hilde dat ik een paar kont klets, want ik heb haar al 5 keer gevraagd om die oude versie van Ik hou van het leven uit de computer te halen. Ze heeft mij al 5 keer beloofd dat ze dat gaat doen. Maar de 6e keer zegt hij tegen haar, dus zal ik eens aan de roeren komen trekken, hè?
1: Oei,
0: dat is minder.
2: Nee, maar die versie, ja, dat is, ik vind het een beetje spijtig, de nieuwe versie, we hebben eraan gewerkt. En die klinkt veel mooier dan die oude versie van bijna 20 jaar geleden. Dus, en er staat nog thans 2026 bij ze, maar...
0: Maar wat dan wel mooi is aan Ik hou van het leven, Rudolf, is dat je met dat nummer ooit wel in de hitparade stond bij de VRT of de BRTN toendertijd. Hè? Je hebt daarmee in de top 10 gestaan,
2: Ik heb daarmee in de top 10 gestaan en nog met andere nummers, met Waarom hou je niet van mij, met Back to Mexico, Gitaar in de zomernacht, ken dat dus, met al die liedjes waar... Dat is een hele reeks van nummers geweest waar ik in de Vlaamse top 10 heb mee gestaan. Maar ja, de tijden zijn allemaal veranderd, snap je? Dus, tegenwoordig gaat dat met streamen. Alhoewel, als denk ik toch een beetje logisch moest zijn, je kan dat nakijken. Ik heb samen, nu om een voorbeeld te geven met mijn vriend, met de Jeremy, ons nummer gehad van Alexander. Dat is meer dan 35.000 keren gestreamd. En dat vind je nergens terug op de BVRT, dus in de hitparades. En dan zijn er nummers mee van bekende artiesten, dat kun je nachecken op Spotify. Die zijn amper 5.000-6.000 keren gestreamd. En die staan, ik weet niet, hoog in de hitparades. Snap je dat dan nog? En dat gaat dan volgens de streaming of volgens de verkoop. Dus we zullen het allemaal met mijn korrels hout nemen, zeker.
0: Ja, dat zal wel zeker.
1: Ja, maar dus, Jeremy zelf was al tot aan 55.000, denk ik, de laatste keer.
2: Ja, maar naar mate onze Jeremy doet dat zeer goed met zijn Franstalig liedje. Dus en ik ben ervan overtuigd, de volgende wordt ook een hele leuke. Hè, dus.
1: En dan noem het weer.
2: Wacht, hè. Si soufflé sur la colline?
1: Ja, soufflé sur la colline.
2: Ja. Ik heb een beetje mijn best gedaan.
1: Ja, het komt er zo. Nog een paar keer en dan komt het.
2: Nog een paar keer en het komt... Ik heb het al een paar keer juist gezegd, hè, maar ik heb het al een paar keer niet meer moeten zeggen. Dus, maar nu kwam het onverwachts door u, dus.
1: Ja, ik ken mij een beetje, hè.
2: Ik ga de groetjes doen. Ik heb ook mijn broer Frans gehoord. Ik breng hem ook de groetjes over. Nou, het schijnt dat mijn andere broer Jos ook meeluistert met zijn vrouw. Dus van hier uit de Brulke ook de groeten. Dan ook aan Roze. Ik heb Geert al gehoord, doe ook de groeten. We gaan de Kevin zeker niet vergeten, want hij gaat er nog wel aankomen. Ja, hè, dus onze collega de Daniel doen we groeten, Danny de Groot doen we groetjes, ons Marianne, ons Hilde, de Nief. Ik zou zeggen, ons Anneke luistert mee, Liesje, Erik, mijn vrouwke Anja mag ik niet vergeten. En Johan en Frida. Ja, ik zou zeggen, gewoon weg aan alle luisteraars, want het wordt er een hele hoop. Dus eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. Aan al mijn radiocollega's. En dan vergeet ik natuurlijk niet de twee lieve schattige kapoentjes, ons Luna en Lucas. En dan mijn allerbeste collega en kameraad, onze Jeremy, vergeten we niet. En ik heb dus de nieuwe single gekozen van Sinneke. Omdat ik dat... Nee. Ja.
1: Ik doe wat ik wil. Maar dat is van... het is nieuw, ja. Maar ze heeft eigenlijk gezegd...
2: Sinneke was eerst en ons Larissa...
1: Nee. Dat is niet waar. Rob Zorn was eerst. Was eerst. Origineel is het van Rob Zorn. En zij heeft in een Nederlands programma eigenlijk gezegd van... Origineel komt het van Rob Zorn.
2: Ja, maar ik bedoel maar van de vrouwkes was Sinneke de eerste, hè?
1: Ja.
2: Ah, heeft Rob Zorn... Ja, dat, ik weet het.
1: Origineel is van Rob Zorn.
2: Oh, dat weet ik echt niet, dus ik dacht dat origineel van Sinneke was.
1: Nee.
0: Discuteren kan zo, Rudolf.
1: Ik heb Rob Zorn op mijn gsm als vriend.
2: Ah, voilà.
1: En hij heeft gezegd, stop, dat Sinneke gezegd heeft dat het origineel van mij is. Dus,
2: ja, zeg, Sonzi, ons Sinneke, pas op, daar leer ik nog veel van, Sam. Dus als ik zo iets voor te weten, dan zeg ik, hey maatje, hoe zit dat? Ik doe dat ook met een tv en zo, als ik naar iets kijk. Zo van, Sinneke, wat gebeurt er weer? Ik heb het niet gezien, dus... Dat is mijn hulpmaatje ook, hè.
0: Ze heeft ook zoveel verstand van muziek natuurlijk. Als ze zegt dat het origineel is van een of andere zanger, dan ga ik daar ook bij passen bij ons Cindy.
2: Want ze kent dat
0: allemaal beter dan ik.
2: Ze kent er veel van, dus op dat moment is een dikke pluim.
1: Allee, merci.
2: Het is een kennertje van de muziek. Mm-hmm.
1: Ja, jong, altijd met muziek bezig geweest. Of scheelt niet
2: veel.
1: Naast een jukebox groot geworden.
2: Voilà. Ja, maar ik ook, dus bij mijn zus in het café en zo, dus.
0: Ja.
2: Dat waren mooie tijden in die jukebox.
1: Inderdaad. Nostalgie.
2: Voilà. Maar dat is goed, we gaan nog de mensen de kans geven om op te bellen.
1: Ja.
2: Ik wens iedereen nog een prachtig, mooi weekend toe. En vandaag begint de Ronde van Frankrijk. En ik ga jullie één ding zeggen, we gaan er niet over discussiëren. Maar ik hoop echter uit het allerdiepste van mijn hart... En we duimen met z'n allen mee dat vandaag onze Renko in het geel mag starten.
0: Ja, dat hoopt iedereen, denk ik.
1: Ja.
2: Dat hopen we op en we zijn allemaal met onze gedachten bij onze Renko. Dus laat ons hopen dat die jongen vandaag in het geel mag starten. En dan kan hij er enkele dagen in blijven. Hè?
0: Ja, ja, dat inderdaad.
2: Denk ik wel. Voilà. En voor de rest wensen we natuurlijk al onze renners van België, gelijk met Philipsen en Delis, dat die jongens ook een fijne dag mogen hebben en dat ze in de sprint ook eens voor ons Belgenlandje enkele ritten mogen winnen.
0: Ja, dat hopen we ook allemaal natuurlijk, dat onze Belgen een beetje in de belangstelling komen.
2: Voilà, en dat is het dus, maar goed. Met dit gezegd zijnde gaan we luisteren naar ons Sinneke zeker, hè?
1: Inderdaad, ja. Ze staat klaar.
2: Ah wel. Stolzieke en Cindy, groetjes nog van ons.
0: En bedankt voor te bellen, hè.
2: Ja, en tot morgenavond op de radio, want ja. Komt dan onze vriend niet langer bij u?
1: Dat komt
2: langs, hè.
1: Ja, even gisteren gebeld.
2: Dan gaan we meeluisteren. Daar hangt al iemand anders aan de lijn. Hè.
1: Ja. Neem maar op, want ik denk dat ik weet wie dat
0: Hallo,
1: is.
0: Hallo, met Radio Memory.
2: Oei, dat is niet waar, hè.
1: Ik denk het wel.
2: Oei.
1: Ah, nee, het is Jeremy.
2: Zie je dat Jeremy is?
1: Ja, blijkbaar wel. Zit er?
2: Ja, dus, wel.
1: Maar we gaan eerst naar Sinneke luisteren, want onze Stonzie heeft het niet door van dat hij tot het einde moest zitten.
2: Nee. Oké, maatje.
1: Salut.
2: Salut, kerst. De groetjes daar, hè. Ja, doei.

0: En ik denk dat het iets anders was, maar wij maken dat morgen wel goed. En we hebben iemand aan de lijn, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy.
0: Ah, dag Kevin. Ça va, manneke?
1: Hallo. Ça va. Nee, ik dacht, omdat ik hoorde dat Jeremy ook aan de lijn was, dus ik dacht, ze gaan eerst Jeremy pakken en dan mij.
0: Maar ja, ik wil hem gelijk met u pakken, hè. Dat je wilt.
1: Ah, oké, dat gaan we doen.
0: Wacht, hè.
1: Dat gaan we doen.
0: Dag, Jeremy.
2: Hallo, goedemorgen, goedemiddag.
0: Voilà. Jullie zijn alle twee op de lijn.
2: Dus, dag, maar wij krijgen nooit geen voorrang, hè.
0: Ja, maar ja, je staat op lijn 2, kijk ik er toch niet aan toe.
2: Ah, oh, god, zeker.
0: Ja.
2: Kevin is altijd zo net iets rapper, hè.
1: Ja, inderdaad. Ik ben altijd de snelste, hè.
2: Vroeger was jij ooit ook eens het snelste misje, Kevin. Denk daar eens over na.
1: Wat?
0: Ja, zeg dat nog een keer, maar ik heb het ook niet gehoord.
2: Ik zei, vroeger was het snelste visje ooit.
0: Ah, ja, dat is juist. Bij iedereen, hè.
2: Ah, ja, inderdaad. Sowieso.
0: Ik ben mee, hè.
1: Nee, ik ken niet eigenlijk. Ik ken niet.
2: Zoek het eens op, Kevin.
1: Alles goed, Jeremy.
2: Ja, dat is babbel voor de late night, hè. Ze biedt er weer commentaar in dat late night wordt, dus ik ga zwijgen. Wat gaan we doen?
1: Ja, maar wanneer komt dat programma nu eindelijk eens terug?
2: Goh. Ja, wanneer dat de mensen er klaar voor zijn, Kevin, dus ik denk niet... ik weet het niet.
1: Geen idee. Maar nee. Maar ondertussen heb je wel zin, hè.
0: Voilà. Dus ja, moet maar met mij doen,
1: inderdaad.
0: Hè.
1: Inderdaad. Cindy, ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Zeg een keer de welke?
1: Van Belle Perez, Inamorada.
0: Oké, ik ga die ondertussen opzoeken. En voor, ja. voor wie allemaal?
1: Voor Rudolf Stevens, niet te vergeten.
0: Ja.
1: En voor Jeremy Cazalé, uiteraard, niet te vergeten.
2: Slambal.
1: En voor Solzonzi uiteraard.
0: Ah ja, ik heb die dus micro afgezet.
3: Ja, ze is baas en dan zet ze de micro toe natuurlijk. Als ze
0: ja,
3: niet
0: maar
3: je
0: mag maar dan telefoon.
3: Dag dus Kevin.
1: Ja, zo gaat het op de niet. Zo gaat het op de nieuwe radio.
3: Zo zeggen ze dat Adam en toen schiepen, toen werd ze geschapen, zeker.
0: Ja, maar ik ken ook iemand waar hij de micro eigenlijk nooit openzet. Die eigenlijk zat te zwaaien van, hey, ik ben hier ook nog.
3: Wie was dat?
0: Een week geleden, met Gilde. En hij zette haar micro bijna nooit op.
3: Ah ja, dat ja, heeft me dat dus... twee, drie keer moeten opwijzen, dat klopt.
1: Dat kan gebeuren zeker, hè.
3: Als we eigenlijk onze dag mogen doen, moeten we dan een keer doen, hè, jongens.
0: Ja, ella, ella, ella.
1: Ja, maar. Voor alle mensen van Radio Memory, ook voor Ilde uiteraard.
3: Mm-hmm.
1: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard. Dus voor Sunny, voor onkel Iber en tante Marie-Roos uiteraard.
0: Ik denk dat ze ver afkomen, hè. Nog
1: een week. Absoluut. Ik vergeet dat altijd. Dat jij heel veel over mij weet, dus ik vergeet dat altijd.
0: Maar dat blijft tussen ons, hè?
1: Het is dat. Dus voor alle mensen van de Memory, ook voor u, Cindy, uiteraard. En mensen kunnen altijd luisteren natuurlijk via onze app, uiteraard. Kunnen ze gaan downloaden via de App Store, uiteraard. En dan kunnen ze ook nog kijken en luisteren op eigen muziek, uiteraard. Ze kunnen bekijken naar Solstondi en naar u.
3: Dank u wel.
1: Op www.radiomemorie.be uiteraard. En wij zijn nog altijd een internetradio met heel veel luisteraars ondertussen. Dus dat is altijd prachtig natuurlijk. En ik ben er, ik ben er volgende week weer, want dat ga ik nu niet zeggen, ik ben er morgen ook bij, want morgen komt Larissa naar de studio,
0: ja.
1: Uiteraard. En dan ben ik er ook bij, uiteraard. Wij vragen, wij draaien. En dus ik zou zeggen aan alle luisteraars, tot morgen uiteraard. En nog een fijne zaterdag. En inderdaad, ik ga ook naar de koers kijken, uiteraard.
3: Ja.
1: En ik zou zeggen, laten we hopen dat de beste wint, uiteraard. Hè.
0: Ja, ja. Maar Remco is de beste, dus...
3: Voor tijdrijden,
0: ga toch?
1: Ja, tijdrijden. Ik ga mij er niet over uitspreken. Ik ben helaas morgen terug bij. En dit is Wij Vragen, Wij Draaien. En dit is Bella Perez en Inamorada.
0: Ja, maar we gaan wel even nog naar onze Jeremy terug, hè.
1: Oké, dat mag je. Dat moet je zeker doen.
0: Dag, Kevin.
1: Hallo, ja.
0: Jeremy. Hang jij nog aan de lijn?
4: Ik hang nog aan de lijn, ja.
0: Zeg, ik, voor wie dat jij de verzoekje wilt aanvragen...
4: Allee, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga eerst gewoon de groet aan iedereen doen, dan vergeet ik niemand.
0: Ja.
4: En dat verzoekje, ja, dat is omdat ik net Rudolf wil zeggen dat een Tour de France begint. En ik wou dit jaar meedoen, maar ik heb een probleem met mijn velo.
0: Dus
4: vandaag, ja, vandaag, maar de Frank van Ambidens, die een weet daarvan en die heeft daar ooit eens een plaats van gemaakt. Dus vandaag een Ambidens met mijn velo.
0: Ja, ik weet dat. Ik ken die plaat.
4: En dan hoop ik dat het mij vergeven is dat ik dit jaar niet meedoen, hè.
0: Ja, het is u vergeven. Voilà.
4: Voilà, dat is wat ik wou horen. Dank u, Cindy.
0: En dat was het, eigenlijk?
4: Ja, dat was het. Het is een keer kort en bondig, hè.
0: Oké, dan gaan wij naar uw plaat luisteren.
4: Maar
3: we hebben nog een moment aan de lijn.
0: Ah ja, en wie?
3: Ze ligt dan door verbonden, dus.
0: Oké, bedankt voor te bellen. En tot binnenkort, hè, Jeremy.
4: Ja, salut.
3: Ja, dag Jeremy.
0: Salut.
4: Dag.
0: Hallo, goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen collega's. Tony van Beveren.
3: Den Tony. Tony.
5: De leste zijn de beste, zeggen ze.
0: Ja, dat zeggen ze.
5: Ja. Zeg, ik kom te kort aan bonden houden. Een potje voor alle medewerkers en voor alle luisteraars die overal zitten te luisteren met Marie.
0: Ah ja. En
5: ja, hij mag dat potje van Ambidens ook pakken met mijn velo.
3: Ah ja, voor alle twee dan voor jou en Jeremy.
5: Ja, is goed.
3: Ja, oké.
5: Oké, jo, Stonzie en Cindy, bedankt, hè.
3: Ja, dag Tony.
0: Dag Tony.
5: Jo, jo.
0: Salut.

Geen nood aan mij. Maar vannacht ging ik naar buiten. En kijk, ik heb er heel goed op gelet. Met mijn video, die stond niet meer waar dat ik hem had gezet. Mijn velo is gepakt, is weg zijn hem gejat. Het is zulke met twee wielen en zonder nachten.

Velo, die is weg. Uitgepakt. Test verdacht. Maar om een dagje te geven, ik heb een voorbeeldje meegebracht.

num. Das betank ne Nils bisjo. Kem men i achter gesucht. Er keke kem men in den Dad noch von den Eddie Max gekocht. Met een velo is gepakt, is weg zijn hem gejat. Het is ook met twee wielen en zonder nacht een

0: En dat was natuurlijk Benny Nijman met Liefde is als een sigaret. En ja.
1: Het is tijd om afscheid te nemen, denk ik. Want ik zie dat de tijd hier snel gegaan is.
0: Ja, heel snel.
1: En we gaan dus u bedankt voor het luisteren. Zeggen bedankt voor Cindy voor de uitnodiging. En u vraagt, wij draaien. En ze gaat dus nu denk ik wel afsluiten.
0: Ja, inderdaad. Met, we hebben nog A Million Miles from Nowhere van Benny Schot. En Anita Meijer met Why Tell Me Why. En ik zeg ook bedankt voor te luisteren. Bedankt om te komen, Stonzie.
1: Heel graag gedaan.
0: En ja, jullie horen mij morgen terug tussen 18 en 21 uur.
1: En ik ben dinsdag weer te gast bij Om Zilde.
0: Ja, dus morgen eerst met muzikale groeten. En nadien een uurtje romantica. En ik zeg het dus, bye. En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Alleen de grootste hits.
6: Radio Memory.
5: De mooiste muziekmix.

0: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in Zaterdag.

Iedereen kent het plaatje, zingt het ook waarschijnlijk mee van begin tot eind. En het rare aan het verhaal is, het haalde bij ons net niet de hitparade. Millie Jackson uit het gelijknamige debuutalbum met My Man is a Sweet Man. De inzet van een nieuwe music machine. Want ook nu weer, een uur lang, net zoals elke week, de grootste hits.

Elvis Presley die maakte voor het eerst kennis met Moosey Dan tijdens een militaire dienst in Duitsland die hij in 1958 begon. In april 1960 nam hij een macaronische versie van het liedje op, Wooden Heart, met muziek die wordt toegeschreven aan Bert Kenford. Dit is The Music Machine met een classic van Lou Rawls. Lady Love.

Ferdy Lance, want zo heet hij, is een Nederlandse muzikant. Voorheen de gitarist en zanger van Gare du Nord en de gitarist van VOF de Kunst. Hij is vooral bekend van deze solo-hit Als ze lacht, dan lacht ze echt, uit 1982. Jolie.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Een nummer die destijds werd geschreven door Wally Tax en Martin Deuser. Die Wally Tax die ken je misschien nog wel van Miss Wonderful. Ja, wie zou gedacht hebben dat die oude hippie Wally Tax een nummer als deze uit zijn pen kon laten vloeien. Het lijkt een regelrechte compositie van Abbas, Bjorn en Benny. Oh Me Oh My Goodbye was de tweede single van Paulette Bronkhorst, Trudy Huisdens, Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. Champagne was het. Dit is de Music Machine, een uur lang de grootste hits. Dit komt uit 1983 van Jean Lemaire.

Het was de tweede succesvolle samenwerking tussen die twee, Jackson en McCartney. Een jaar ervoor maakten ze samen het nummer The Girl Is Mine, dat te vinden was op Jackson's album Thriller. Dit, CCC, staat op McCartney's album The Pipes of Peace. In de begeleidende videoclip is Paul McCartney's vrouw Linda te zien, net als Michael Jackson's zus Latoya Jackson. Misschien moet je dat maar even gaan opzoeken.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Hier hoor je de grootste hits. De Music Machine.

Uit onze verzameling Vergeten Hits pikten we vandaag een liedje uit de 90s. En dat hoorde je er ook duidelijk aan, maar is dat erg? Nee, want op zijn tijd is zo'n glijerige plaat met saxofoons best wel lekker. Curtis Tigers was gewoon een hele mooie jongen met één hele grote hit. En die hoorde je bij ons, I Wonder Why. Als ook jij nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen. Stuur het gewoon even door naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Straks Ray Stevens, Everything is Beautiful uit 1969. Dit komt van bij ons, Clouseau en Heel Alleen.

Misschien ken je de man ook nog wel van zijn andere hit, Bridget the Midget. Hij had een eigen televisieshow waar hij dit nummer voor schreef. Het werd een gigant van een hit. Ray Stevenson, Everything is Beautiful. Zometeen voor Marijke op verzoek een muzikale samenwerking van Paul Enka en Odia Oates na Leo Sayer.

fijn om dit nog eens terug te horen, liet Marijke ons weten. Ik nam u mee naar 1974. De muzikale samenwerking van Paul Enka en Odia Oates. Die en nadien nog eens zong met Anita Meijer, Heaven My Baby. Dit was de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. Maar pas op, we hebben er nog een aantal voor u uitgekozen. Eén daarvan is dit magische nummer van Olivia Newton-John. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory's hitschijf.

geweest zijn, was deze single waarschijnlijk ook wel een hit geworden. Op naam van John Travolta en Olivia Newton-John, die horen ze met de Summer Nights. De zomernachten, ze zijn er of ze komen er wel. Dit is een zomerse aflevering, dames en heren, van The 70 Show.

We draaien een uur lang niks anders dan muziek uit de jaren 70, dames en heren. Dat moet natuurlijk de 70's show zijn. We draaien alleen maar muziek gemaakt tussen 1970 en 1979. En het nummer wat we net nog draaiden was een hit bij ons. In 1974, fraaie zomerhit toen. Op naam van The Rubettes natuurlijk, met zanger Paul Da Vinci. Met die vooral hoge stem, je hoorde Sugar Baby Love.

Nou, heerlijk nog eens terug te horen deze single hier. We're Going to Ibiza, werd het later genoemd in de uitvoering van de Venga Boys, helemaal op het einde van de jaren 90. Maar zo klonk het nummer halfweg de jaren 70 van dit jaar. Hier was een fraaie zomerhit in augustus 1975. Typically Tropical waren dat. En die horen ze met Barbidos hier bij de grootste gids uit de jaren 70, dames en heren. Dit is de 70 Show. En ook in eigen land werden van die fantastische fraaie zomerhits gemaakt in de jaren 70. Een heel mooi voorbeeld daarvan is deze single hier van John Terra. In de jaren 70 al vakantiebestemming nummer 1. En tegenwoordig is het eigenlijk niks anders. A la Española.

Hey, helemaal. Deze single nog eens van John Terra. Dat was hem nog eens met A la Española. Zo'n heel fraai voorbeeld van een Vlaamse zomerhit uit de 70s, dames en heren. Want dit is de 70s Show. Met nu dit hier van Boney M. en Sunny.

Bosje Leerde, want we zaten in 1972 met deze single hier. En het is een eendagsvlieg geweest, want het is de enige hit wat we in de hitparade zien staan hebben in de jaren 70, maar ook later uiteraard door deze meneer hier. Dat was Paco Paco. En je hoorde Taka Taka Taka hier in The 70 Show. En dit kennen jullie natuurlijk ook allemaal. Hier is

zo van die heerlijke zomerhits. Hier in deze zomerse editie van The 70 Show. Je hoort natuurlijk nog eens deze man hier, wat eigenlijk niet zoveel grote hits heeft gemaakt. Dit was natuurlijk wel de allergrootste uit zijn carrière. Jimmy Gilstrap hoorden we met Swing Your Daddy hier in The 70 Show. En dit moeten jullie ook wel allemaal nog kennen. Zo een beetje een Beach Boy-achtige song, kan je natuurlijk wel zeggen, uit de jaren 70, op naam van deze mensen. Hier zijn First Class. En je hoort ze natuurlijk met die fantastische zomerhit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ja, om dergelijke deuntjes nog echt terug te horen, dan moet je natuurlijk luisteren naar dit radioprogramma, want dit bestaat alleen maar met muziek uit de jaren 70. En dit was er een heel mooi voorbeeld van uit 1979. Het was een zomerhit toen bij ons, op naam van deze groep hier. En het was de enige hit die ze trouwens gemaakt hebben, dat waren Cashmere. Je hoort ze nog eens met Love's What I Want hier in The 70 Show. En dit is hier ook zo'n radiojuweeltje. We moeten naar 1972 met deze oude hit hier van Alex Harvey.

wat een schitterende radiohit nog eens terug te horen hier in de 70 Show 1972. Dat was Alex Harvey en To Make My Life Beautiful. En dit hier is ook geen onbekende. Uit 1974, hier zijn Fungos en...

is zo'n nummer die iedereen had aangeleerd natuurlijk op de schoolbanken. Dat heb ik trouwens ook zelf mogen meemaken. Uit 1974 hoorde de versie van Fungo's. Dat waren ze met kaperen varen. Alle die willen te kaper varen moeten met mannen met baarden zijn. Nu, ja, ik heb wel een stoppelbaardje op dit moment. Dus ik zit me eigenlijk af te vragen, mag ik mee kaperen?

het blijft een heerlijke song. We moesten weer terug naar 1972. Dat was uiteraard Lindsay de Paul. Het was niet haar enige hit, maar het was wel haar grootste uit haar carrière. Je hoort eens nog eens met Sugar Me.

0: trouwens nog meer hits. Eind de jaren 70, begin de jaren 80. Want ze hebben ook hun versie van Pata Pata gemaakt. Een nummer wat voor Miriam Makeba een oorspronkelijke hit was ergens in de jaren 60. Dat was de koffiesong van Ossibisa. Maar ik heb wel zin in een kopje koffie gekregen. Of nemen we er iets anders bij? Het zou kunnen. In ieder geval, dit radioprogramma zit erop. Van mij heb je nog één ding te goed. 1974 van Diana Ross and the Supremes. And You Are Everything. Maak er nog een heel fijne dag van. Tot volgende keer.
1: Oh, darling.

0: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
9: Tony van Beveren.

0: hele mooie plaat was deze van Jeannette Bontje. Zaterdag 4 juli, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaar. De kring je mee tussen 2 en 4 in Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En over Nederlands gesproken, dit is er eentje van John de Bever. Ik ga leven. Hey, goedemiddag allemaal.
1: Ik ga leven.

ook een hele mooie single van Bobby Prins, niet van de jongste meer. Met deze plaat zullen we Franske wel tevreden maken. En dat is van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien Paul Severs en Mami mag mijn popje naar de hemel met me mee.

Was a Kabouter Dance. Hier op de radio, bij Radio Memory op deze zaterdag 4 juli. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. Dat is er eentje speciaal voor Renske. Want die is op bezoek bij mij mee en Pepe. We gaan in draaien van Swoop onder leiding van Philip Dazen. En we draaien de Sardinedans net voor klaar.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

ik persoonlijk toch een van de mooie singles van K3. Je hebt een vriend. We gaan nog een draaien van Elke Taalman. En jij bent zo anders. Dat draai ik heel speciaal voor Patje en Jessica aan de zijkant van het Nijgenbos. Ook in Assen zitten ze te luisteren als Rooske. Ook in Nienhoven, Hofstade, Eden Bodem. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren.

In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies.

0: kunnen niemand mij vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Origineel komt deze plaat van Marco Borsato. We draaiden Wesley Bronkhorst uit Nederland met Margarita. Allemaal hier in ons programma Studio NL. Elke zaterdag en zondag zitten we hier tussen 2 en 4. En dat is er eentje speciaal voor onze Frankske van Damme, hè? Wim Soetaar en allemaal.

zonnige zomerse zaterdagmiddag hier in Pajottenham Galmaarden. We draaiden beneden Nederland. We draaiden Alwin en we dansen de rumba, de cha-cha en de merengue. En dit zijn de Alpenzusjes, hè. Net voor reclame. En hallo, hallo.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

origineel komt deze plaat van Paul Severs. We hebben de versie meegebracht van Wendy Rivers en Mami mag mijn poepje naar de hemel met me mee. En dat is origineel van Jacques Herpen. We draaien de versie van Stephen McQueen. En een man mag niet.

0: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's

Ray Sommers draaiden we zoet, zout en zuur. Op deze zaterdag 4 juli, iets over 3 uur geworden. Welkom ons tweede gedeelte van Studio NL. Tot 4 uur neem ik je mee tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. En net voor deze plaat van Willy Sommers hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Yves Segers en Company met Waar zijn die handjes? En dat is een meneer uit de streek van Halle. Eentje van onze Benny Michiels gaan we draaien. Met mijn hoofd in de wolken. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom erbij in Studio NL. Geniet ervan tussen de koffie en de patékes.

We draaiden Enzo en Wild van jou onder leiding van Philip Dazen. De volgende plaat is origineel van Gradamon. We hebben ze meegebracht door Manes met Alessia. En daar gaan we nog in draaien in de richting van Johnny Koppenzaar in Erpenmeren. We gaan in draaien van Rosita Club 68 met Fluister in mijn oren. En deze van Manes gaan we draaien heel speciaal voor Moeke Nadine, Jarne en Jou daar in Nekelgem. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memorie.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: geestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

origineel komt deze plaat van René Vroeger, Just Say Hello. We draaiden Wesley Klein uit Nederland met Zeg Maar Hallo. We blijven nog eventjes in Nederland op deze zonnige zaterdagmiddag. Het is weer voor een terrasje te doen, hè. We gaan eentje draaien van onze Stef Hekkel en Op een Terrasje.

was er eentje van Luc Jones, Hoe langer ik dans met jou. Dat draaiden we heel speciaal voor Dina Lobijn daar in Hokenheim. Als ook voor Marie-Rose Dobbeleer. En ook Marleen van Latem in Hokenheim. Want ook daar zitten ze spontaan te luisteren naar Radio Memory. We gaan in draaien van Maaike Lanzo. Een vriend is nooit alleen.

Deze dame is afkomstig uit Nederland. Je kent ze nog wel van Herman. En ik zit in een cafeetje. We draaien de Yeti Paletti met Kalinka. We gaan eentje draaien van Monique Smits en Tim. Een zomeravond met jou. En dan draaien we nog de tweede Jan Smit beschouwd in Nederland. Namelijk eentje van Pietje Thomassen. En ik zing dit lied voor jou alleen. Origineel van Jantje Smit op de radio.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

man met een prachtige stem. We draaiden hier neef ik droom. Origineel van Roy Orbison in Dreams. Dan draaiden we in de richting van Rita Noerens daar in Burst. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Ons programma Studio NL op deze zaterdag 4 juli loopt stilaan ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Hè? Onze collega Rudolf Stevens is er straks bijna 4 uur. Dat is er eentje van Robert Pater.

0: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap. Zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: Wir wollen groß und stark werden, genau wie wir dieses Land, Deutschland, groß und stark haben wollen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: begonnen vandaag alvast onze aflevering van Terug naar Toen met een van die mooie klassiekers van Chicago en If You Leave Me Now. Welkom vrienden allemaal, een uurtje lang is dit voor jou weer om het mooiste van meer dan 30 jaar geleden. En de volgende in het rijtje is deze mooie September Moore, Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Een van die klassebakken, zoals wij dat wel eens een keertje noemen, vanuit die gouden 70er jaren. Een man die generaties lang mooie platen maakte. En dit was er een voorbeeld van, September Moore. Corrie en de Regels.

stem, zeg, deze Mike Brandt. We gaan terug naar Nederland, in gezelschap met Zijn Wereldhit. Het zal hem destijds wel een aardig duitje hebben opgebracht. Deze Paloma Blanca, George Baker.

Bijko Slack zijn midden 70er jaren met zijn wereldhit Paloma Blanca. We gaan even met onze tijdmachine muzikaal 10 jaar in één keer vooruit. We gaan naar midden 80er jaren. En toen kwamen we deze hit tegen. Een van zijn vele mooie klassiekers, Wiltura, omdat ik van je hou. Welkom vrienden in deze aflevering van Terug Naartoe.

We namen met veel plezier nog eens een kijkje in het repertoire van deze grootmeester André van Duin. En na de André gaan we terug naar 1992 was het, geloof ik. Ken je deze nog? Go Ritz, vanuit de beginperiode van 10 om te zien.

Eigenlijk is dit het enige nummer dat ik ken van deze mensen van Go Ritz vanuit 92 en deze 7 dagen lang. We gaan terug naar de Duitse slagers en wat voor een kanjer was dit. We gaan hem met veel plezier nog eens draaien in deze Terug naar Toen. Andrea Berg.

als hij destijds bij ons in de buurt kwam met optreden, dan wou ik daar natuurlijk bij zijn, want dat was altijd de moeite waard. Vader Abraham samen met zijn orkest. En dit was nog eentje vanuit zijn beginperiode met de zeven zonen. De uil is in den olie. En die borg, en daarmee zitten we begin 80er jaren met zijn hit Adios Amor.

Adios Amor, een geweldige hit voor deze Andy Borg. Maar Corrie Konings schoorde er ook een aardige hit mee in het Nederlands dus. Maar deze gaan we beslist ook eens programmeren in onze aflevering van de Muziekdoos. En na deze Andy Borg een beetje Franstalige muziek met Jou Dassin. A toi.

wereldhits van Paul Severs die wij ook eens opnamen in ons repertoire dus. En nog geregeld brengen tijdens onze optredens. Deze Rudolf Stevens met Geen Wonder Dat Ik Ween in natuurlijk deze aflevering van Terug Naar Toen. Olivia.

Goedemiddag vrienden, het zit erop dus. We gaan onze koffer sluiten en we komen graag een volgende keer bij jullie terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe start van deze Terug naar Toen. Nog veel plezier met de collega's en heel graag tot een volgende keer. En we sluiten af met een van die vrolijke instrumentale hits van de Gebroeders Brouwer.

0: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap. Zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory.

0: De beste country hits van toen en nu, die hoor je in On The Road Again met Lady Anya.
1: Radio Memory. Radio Memory.
2: Ah, die echte authentieke country muziek. Onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anya. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn On The Road Again.

0: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap. Zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: Wir wollen groß und stark werden, genau wie wir dieses Land Deutschland groß und stark haben wollen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
8: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Muziek met de grote M, de Duitsers, dat waren ze met deze Sultans of Swing. En een Honda Civic staat al 6 jaar in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro. Ondertussen zijn de parkeerkosten flink opgelopen, maar de auto mag niet worden weggesleept. De mysterieuze eigenaar lijkt spoorloos verdwenen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem een

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Goeie avond.
1: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 4 juli vandaag, België, Frankrijk, Oostenrijk en de 3 Baltische republieken bieden Roemenië hulp aan vanwege grote overstromingen die het land teisteren. En dat vandaag in 2010. De Space Shuttle Discovery wordt na herhaaldelijk uitstel succesvol gelanceerd. En dat vandaag in 2006. Griekenland wint het EK voetbal in Portugal door Portugal in Lissabon met 0-1 te verslaan. Dat vandaag in 2004. En de ruimtesonde Juno bereikt Jupiter vandaag en dat in 2016.

wat lezen we nog in de krant hier? Wel, tijdens een hittegolf is een plons in de Noordzee geen overbodige luxe. Let je maar beter op waar je stapt, want in het water zwemmen onder meer de kleine Pieterman tegenwoordig. En een prik van deze vis doet geen deugd. Ze komen hier nu tot 15 keer meer voor dan in de jaren 90. En dat komt omdat het zeewater 2 graden is opgewarmd.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Mel en Kim met deze grote hit Respectable. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer uiteraard hier. Voornamelijk muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog Mr. Barry White. Die mag in het weekend ook niet ontbreken natuurlijk. What am I gonna do with you is it?

0: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
1: We willen groot en sterk worden, genau wie we dit land, Duitsland, groot en sterk hebben willen.
0: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memories.

Ze had ook een grote hit met The Power of Love in 1985. En ook deze deed zeer goed destijds. Hip to be Square van Huey Lewis en de Nieuws. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90.

groot hit voor Kim Wilde, deze Love Blonde. We gaan nu terug naar 1970 voor een brok pure muziekgeschiedenis. John Lennon schreef, nam op en mixte het volgende nummer in exact één dag tijd. Hij zei destijds, ik schreef het bij het ontbijt, nam het op bij de lunch en we brengen het uit bij het avondeten. Met George Harrison op gitaar en Ellen White van Yes op de drums. Dit is John Lennon met het legendarische Instant Car.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Wat er ook gebeurt, keep on smiling. En Whitney Houston zong in 1985 de Sterren van de Hemel met How Will I Know. Maar wist je dat dit nummer oorspronkelijk helemaal niet voor haar geschreven was? De songwriters boden het eerst aan bij Janet Jackson. Zij sloeg het gelukkig af, waarna Whitney het transformeerde tot de iconische 80s poptrack die we nu allemaal woord voor woord kunnen meezingen.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Pascal Nasus is jarig. Dat is een Belgisch omroepster en presentatrice. Ze wordt er vandaag 57.

Dit moet ook ergens in de jaren 80 een grote hit geweest zijn. Stand Up For Your Love Rights van Yes. En de Pet Shop Boys namen Suburbia op in 1986. En als je goed luistert naar de achtergrond, dan hoor je honden blaffen en het geluid van rellen. Die geluiden hebben ze niet in de studio nagedaan, maar kwamen rechtstreeks uit de film Suburbia, die als inspiratie diende voor de track.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

En zo is er ook weer een einde gekomen aan dit programma. Volgende week zijn we er ook weer, uiteraard, voor alweer 2 uur. De meeste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze van Neil Diamond. Mooie afsluiter, hè? Forever in Blue Jeans. Maak er al een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
0: hoor je hier. Radio Memory.
5: Met deze twee lekkere...

toch wel een van de Britpop-nummers bij uitstek, hè, deze Wonderwall. En het is afkomstig van hun tweede album, What's the Story, Morning Glory, dat ze uitbracht in 1995. En mede door dat succes werden er wereldwijd 8 miljoen exemplaren van het album verkocht. De titel die refereert waarschijnlijk aan Wonderwall Music van George Harrison. Maar het kon ook zijn dat een interview met John Lennon, waarin hij Wonderwall zegt in plaats van Wonderful, en dat dat de band inspireerde. In ieder geval, Oasis met Wonderwall. En daarvoor gingen we terug naar 1983. De eerste versie van Man Eater was eigenlijk een reggae-nummer, geschreven door John Oates. En Daryl Hall die vult vervolgens aan. Leuke plaat, mooie akkoorden. Maar als we de groove veranderen, dan wordt het pas echt interessant. Resultaat is een van de grootste hits van het duo. En het is terug te vinden op het album H2O, dat ze uitbracht in 1982. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Daryl Hall en John Oates. Met die fijne hit uit 1983, Man Eater. Hey dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Zoals bijvoorbeeld zometeen een plaat uit 1993. Een Britse dance act krijgt te horen, die toen hun grootste hits wisten te scoren met The Key, The Secret. Die plaat haalde in 12 landen de eerste positie van de hitparade, waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Zometeen krijg je de opvolger daarvan. Werd ook een hitje, een fijne, voor Urban Cookie Collective. Feels Like Heaven is voor jullie onderweg. Maar eerst heb ik voor jullie de Mary Jane Girls uit 1985, In My House.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

kreeg grote bekendheid nadat ze eerste werd in de derde serie van de Engelse versie van The X-Factor. We hebben het over Leona Lewis. Een fijne uit 2008 voor haar. Better in Time. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we een Eagle Tripper hebben en een Lex XL. Het is er vandaag uiteraard ook weer allemaal bij. De Eagle Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij ook de biografie te horen. Straks in deel 2 is het zover. Vandaag staat in het teken van Anita Meijer. En op het einde van de show, de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je mee naar 1996. Robert Miles, met destijds de opvolger van Children. Fable heette die. En je krijgt die plaat straks te horen in de Dream version. Maar dat is dus voor helemaal op het einde van de show. Zometeen, uit 1989, Karen Wright, een rustpuntje met dat mooie Superwoman. Nadat ik heb meegenomen naar het jaar 1990. Het waren een van de eerste succesvolle boybands op aarde. Het titeloze debuutalbum verscheen in 1986 en werd geen groot succes. Ook het vervolg, Hanging Tough, vergt veel van het geduld van de New Kids. Maar in 1990 was het dan eindelijk raak. Step by Step komt uit en mede dankzij singles als Tonight en Step by Step is het internationale succes dan daar. The New Kids on the Block, Tonight.

0: afkomstig uit Ierland, deze Dermot Kennedy. En het werd toen de eerste single van zijn tweede studioalbum, Sander. En die Kennedy die schreef dat nummer tijdens de coronapandemie. Want in Berdeus probeerde de zanger neerslachtige mensen troost te bieden, moed in te spreken en ze te verzekeren dat er betere dagen aankomen. Dermot Kennedy, Berdeus. Uiteraard zijn we ook vertegenwoordigd op social media. Zo vind je ons terug op Facebook. Ga maar eens kijken. Je kunt er Dermot Kennedy, de videoclip, bekijken. Evenals andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zo vind je daar ook de Egotripper terug. Anita Meijer in dit geval. Of de Lex XL, Robert Miles, met zijn Fable uit 1996. Maar verder ook weer een link naar Mixcloud. Gewoontegetrouw, elke week zet ik hem daar netjes voor jullie klaar. Want op Mixcloud kan je de show beluisteren of herbeluisteren wanneer, wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. En als je Studio 45 nog niet geliked hebt of volgt, doe het dan ook snel. Je schrijft dus trouwens Studio en dan 45 als getal. Zometeen naar de hitparade van 1977. Bonnie M komt eraan met Belfast. Maar eerst is het hier tijd geworden vandaag voor onze hele fijne Italo Classic. En op Spotify heb ik een hele fijne playlist voor jullie samengesteld van de Italo Classic. Ga naar de account van Lex Groot, daar vind je onder Studio 45 dus die playlist terug van de Italo Classic. Deze band was actief tussen 1983 en 2003. En in het jaar 1984 brachten ze deze fijne plaat uit, Take Me Up. We hebben het hier over Scotch.
1: Ciao, tutti. Studio 45 goes Italo.

0: fijne voor André van Duin is voor jullie op de weg. Want het is zomer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Origineel heet deze plaat eigenlijk To Say Je T'aime, afkomstig van Shake. Maar in 1984 heeft André van Duin deze fijne Nederlandstalige versie uitgebracht. Want het is zomer, hier in Studio 45. Zometeen aan de andere kant blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Onze egotripper krijg je dan straks nog in deel 2. Drie hits vandaag achter elkaar van Anita Meijer. En de extra lange plaat, die is voor Robert Miles. We gaan straks naar 1996 met Fable. En je krijgt die plaat dan te horen in de Dream Version.
1: Are we ready?
0: In dit uur nog terug naar 1995 met Double Vision, Knocking. Don't let me talk.

0: Jaarlijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory.

Dus ondanks dat Lionel Richie de band ondertussen verlaten had, hebben de Temptations toch nog wat fijne hits gescoord. Zoals deze uit 1984. Wat heerlijk. Treat her like a lady. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Studio 45, eentje uit 1991. Let's Talk About Sex is afkomstig van het album Black's Magic. En het werd het derde album van Salt and Pepper. Het hip-hop trio is niet zo heel erg hip-hop totdat dit album uitkwam. Samples van R&B en soulplaten zoals van Funk Inc. en de Staple Singers voor dit nummer. En een nieuwe attitude. De attitude is feministisch, stoer en soms agressief of grof. En Let's Talk About Sex bereikt in vele landen de eerste plaats van hitparaden. Waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Studio 45, met over een drietal platen. De Egeltripper. Drie hits achter elkaar krijg je zo meteen van mij, van Anita Meijer. En ook Robert Miles komt straks eraan op het einde van de show, want hij is onze Lex XL. Je krijgt straks Fable uit 1996 in de Dream Version te horen. Eerst naar de hitparade van 1985, met een leuke voor Princess. Ze had een hit te pakken toen met Say I'm Your Number One. En deze komt uit 1992. Amerikaanse jazzzanger, saxofonist, gitarist en singer-songwriter en scoorde toen zijn grootste hit, Curtis Tigers, I Wonder Why. Love.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

platen weer afkomstig uit 2004. Michael Gray, The Weeknd. En hiermee zijn we toegekomen aan de Egeltrippel voor deze week. En die is voor Anita Meijer. En Anita Meijer is een van de bekendste zangeressen uit Nederland. Met een zangcarrière die inmiddels meerdere decennia omspant. Ze werd geboren op 29 oktober 1954 in Rotterdam. En begon haar muzikale loopbaan in de jaren 70. Aanvankelijk zong ze in achtergrondkoren en werkte ze mee aan studioprojecten, waaronder het succesvolle Rainbow Train van Pete Sauer. In 1976 had ze haar eerste nummer 1 hit te pakken met de debuutsingle The Alternative Way. Maar haar grote doorbraak kwam in 1981 met het nummer Why Tell Me Why. Die single werd een enorme hit in Nederland en stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Het werd een van de best verkochte Nederlandse singles ooit en groeide uit tot een ware klassieker. Met het bijbehorende album Shades of Desire vestigde Anita haar naam als solo-artieste. In de jaren die volgden scoorde ze talloze hits, zoals Idaho, They Don't Play Our Love Song Anymore en Blame It On Love. Haar stem, die krachtig en tegelijk gevoelig is, maakte haar herkenbaar en geliefd bij een breed publiek. Ze trad veel op in binnen- en buitenland en stond bekend om haar professionaliteit en podiumpresence. Een opvallend moment in haar carrière was de samenwerking met het Metropole Orkest in de jaren 90, waarmee ze verschillende concertreeksen en opnames deed. Die optredens toonden haar veelzijdigheid, van pop tot symfonisch repertoire. Hoewel ze wat minder vaak op de radio te horen was in de laatste jaren, bleef Anita Meijer actief. Ze bracht nieuwe muziek uit, stond op het podium bij zijn nostalgische shows en zong regelmatig tijdens televisieoptredens. Het bekendste werk bleef daarbij een vast onderdeel van haar optredens. Why Tell Me Why kende door de jaren heen verschillende herinterpretaties en remixen en leeft voort als een van de nederpopklassiekers van de jaren 80. Anita Meijer zelf blijft een naam die bij vele warme herinneringen oproept aan een gouden tijdperk van de Nederlandse popmuziek. Geniet mee van onze Egeltrippel voor vandaag. Dit is Anita Meijer.

Grootste hit uit 1981, Why Tell Me Why. Daarvoor, They Don't Play Our Love Song Anymore. En uit 1982, als eerste in dit rijtje van drie, Idaho. Dat waren drie grote hits voor Anita Meijer. Want Anita Meijer is deze week onze egotripper. En van de egotripper is er natuurlijk op Spotify een playlist terug te vinden. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot. En dan vind je daar onder Studio 45 dus de egotripper playlist terug. Zometeen naar de hitparade van 1979 met de eerste Engelse nummer 1 hit voor The Police. Sting schreef het nummer achterin een tourbus met behulp van een cassetterecorder waar een kleine drumcomputer in zit. Het nummer gaat over een man die gestrand is op een onbewoond eiland. Op een dag vindt hij een fles en post daarmee een noodkreet. De volgende dag vindt hij 100 miljard flessen met dezelfde boodschap. De oudst bekende flessenpost bleef 92 jaar en 229 dagen trouwens in zee. Het bericht was op 25 april 1914 gepost en werd op 10 december 2006 door een visser gevonden. Zometeen de Police, Message in a Bottle. Na deze uit 1981 voor de BB&Q Band, oftewel Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dit is die fijne On The Beat.

0: Zometeen bij 2003, de Bas.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn.
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: on a Sunny Day werd na The Rising en Lonesome Day de derde single van het album The Rising. Dat album bracht hij uit in 2002. Fijn om terug te horen. Deze Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, de Boss dus, uitgebracht in 2003. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we dus nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. Dat heet The Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er ook van The Lex XL een Spotify playlist. Onder de account van Lex de Groot vind je daar onder Studio 45 dus ook The Lex XL terug. We gaan naar 1996 met Robert Miles, Italiaanse DJ-muzikant die veel te vroeg is overleden. En in 1996 Dreamland uitbracht. Zijn debuutalbum. Daaruit kwamen drie singles. Zijn grootste hit, Children, One in One, met de zangeres Maria Naylor. En de Lex XL die ik vandaag voor jullie in petto heb. En dat is Fable. Je krijgt de plaat te horen in de Dream version. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er een fijne week van. En dan is er volgende week natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats.

De zon zakt langzaam richting horizon, de temperatuur stijgt en de beats worden warmer. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Het komende uur hoor je de heetste housebeats, zomerse vibes en non-stop energie. Zet het volume open. Dit is jouw soundtrack van de zomer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.